It is Dr. Klang and Doom. It is Dr. Klang and Doom. It is Dr. Klang and Doom. It is Dr. Klang and Doom. Ja, wel, dit is Dr. Klang and Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel, gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Back to where I should have always been.

Als je bent nog storm, kan ik je van binnen doen. Hij gaat niet voor het doen. Zeker kan ik altijd gedaan. Zeker niet. Jij wil ook een vreemde binnen. Ik voel je een man die het vieren.

Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Vind ons op

0: Dr. Klangenboom.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangendoem. De Perverse Animals-reeks van Dr. Klangendoem is een gereedschap dat ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animals-serie was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangendoem ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door een

eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners, waar onlogische wijze naar de diepere zin

0: Het specimen, het ras, is een specimen, het ras. Zonder aarde, zonder bodem, sta vast in de bodem.
1: Droom tot je een huis bent, droom tot je een huis bent.
0: Het gesteggel is gevleugeld, de vleugels hebben hecht.

0: blijft doortimmeren. Ja, doortimmeren. Remedium of doortimmert. Remedium of doortimmert.
1: Doet u maar, ja.

Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem op de concertzender. Vind ons op

Luisteren naar de concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.